0: Film mal svetovú premiéru na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes v sekcii Týždeň kritikov, kde získal cenu francúzskej nadácie GAN za distribúciu a cenu SACD, ktorú udeľuje francúzske združenie spisovateľov. Piatich finalistov vybrala festivalová porota, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti filmu z celej Európy a ktorú každoročne vymenúvajú koordinátori z Parlamentného výboru pre kultúru a vzdelávanie. Filmy nominované na cenu publika Lux, ktoré otitulkovali zamestnanci riaditeľstva Európskeho parlamentu pre preklad v 24 úradných jazykoch EÚ, sa premietajú v kinách po celej Únii. Diváci, ktorí si ich prídu pozrieť, môžu filmy ohodnotiť pridelením 1 až 5 hviezdičiek na platforme venovanej cene publika Lux. Víťaz vzíde jednak z výberu podľa poslancov Európskeho parlamentu a jednak z výsledkov hodnotenia divákov, pričom každý z týchto spôsobov výberu tvorí 50% výsledku. Víťazný film bude vyhlásený v apríli na slávnostnom ceremoniáli v Európskom parlamente. Európska filmová cena publika Lux si všíma filmy, ktoré sa zaoberajú sociálnymi a politickými témami. Jej cieľom je upozorňovať ľudí na sociálne, politické a kultúrne témy v Európskej únii. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Every year on the 8th of March, people around the world mark International Women's Day. It's a day to honor the struggle for equality between women and men and to celebrate how far we've come. It all started more than a century ago with workers' movements demanding change, and Europe was at the heart of it. This episode of the History and Facts series highlights the key moments that have defined the fight for gender equality.
2: International Women's Day has its roots in the workers' movements that developed at the turn of the 20th century. It all started with activists. In the United States, women garment workers were fighting for better pay, shorter hours, and the right to vote. In 1908, 15,000 of them marched through New York City. The following year, the first National Women's Day was held, but it was in Europe where the idea really took off.
1: In 1910, at a major conference of socialist women in Copenhagen, German activist Clara Zetkin put forward a bold idea, a dedicated International Women's Day, every year in every country. The goal? To unite women across borders in the fight for voting rights, equal pay and fair working conditions. The delegates backed her without hesitation. The first official International Women's Day was celebrated one year later, in 1911, in several European countries, including Austria, Denmark, Germany, and Switzerland. Over 1 million women and men took to the streets to campaign for women's suffrage and labor rights. Then came 1917 and a moment that would change everything. On the 8th of March, women workers in Petrograd, today's St. Petersburg, walked off the job. Their demand was simple: bread and peace. They were protesting against war, hunger, and oppression. Within days, their action helped spark the Russian Revolution. And by the end of that year, Russian women had won the right to vote. This event cemented the 8th of March as the official date for International Women's Day, although it was only in 1977 that the United Nations officially recognized the day.
2: After the Second World War, the push for equality became woven into the fabric of the new Europe. As early as 1957, the Treaty of Rome, the EU's founding document, enshrined the principle of equal pay for equal work. Gender equality was there from the very start. Over the decades, the EU has adopted policies on gender equality, in employment, parental leave, and combating gender-based violence. But progress has never been a straight line. Women still earn less than men for the same work. They remain underrepresented in leadership, and gender-based violence is still a reality for far too many.
1: The European Parliament has played a central role in shaping the EU's gender equality agenda in recent years. One landmark step was taken in 2023 when the EU adopted binding pay transparency rules. For the first time, companies would have to show whether men and women are paid equally for the same work. Parliament has also been at the forefront of efforts to combat gender-based violence. After years of calls from MEPs, the EU joined the Istanbul Convention, which is a landmark treaty to end violence against women and domestic violence. On the 1st of October 2023, the convention entered into force, even though several EU countries had not individually ratified it. And in 2024, MEPs made history. They backed the EU's first ever law specifically targeting violence against women and domestic violence. This was a major step forward. Most recently, in November 2025, MEPs sent a clear message to the European Commission. It's time for a new, ambitious plan for gender equality, covering the years 2026 to 2030. They called for tougher action against gender-based violence, better access to healthcare for women, and real progress in closing the pay gap. And they warned that women's rights must be protected, even as some countries push back against equality.
2: The European Parliament has also worked to increase female representation in politics. In 1979, when it held its first direct elections and Simone Veil was elected president, only 16% of MEPs were women. Today, that number has risen to nearly 40%, making it one of the most gender-balanced parliaments in the world. Every year, around the 8th of March, the European Parliament holds special debates and events to reaffirm its commitment to gender equality.
1: International Women's Day is not just a date. It is a call to strengthen gender equality. After more than a century, the fight for women's rights is still ongoing, and the European Union has a key role to play. Because progress never happens on its own. It takes people, it takes action.
2: This podcast is brought to you by the European Parliament.
3: Ní bhainn Parliament na Hórpa leis na feisirí amháin. In ár éire tá na mílta duine taobh thiar den Institute Ollmhór Seo a bhríonn gach lá chun go mbeadh fáil ag na saoránaigh ar naontas Eorpach agus go mbeadh sé níos feidhmiúla agus níos tréarhearcaí. Agus in airt san daoine ann, ní fada go n-éiríonn sé do bhainistithe. Is mian mar a eolair seo atá chomhlachtaí riarchán ann ól an bureau riachtanach. Tam Bureau le Cionnitter B, mar é in le cógáil na nóchtráin ar chean de gá cholacht réalathe Parliament na Hórpa. Tá sé cóhéanta dóchtráin Parliament na Hórpa, ceire lasúachtar an diag agus cóigar céastóir atá tofa ag denáil ar feag tréimh sé in anóite gá bhliain go le. Begós cóthalach a bheith ann beag an lá ag bhóta an chahirlaigh. Tá bhóta cóirlach ag na céastóirí leis dig den bhúra. Is an né seo agus go gáiríonn siad leis a mórd i gáil chóirlach ach ní féidir leo páirt a ghlacha i bhótaí. Tá an bureau freagrach a galóir chuirimí riarchán agus airgeadais sa Parliament. Sé sin, tá sé freagrach as gach ábhar a bhainean le hibrú inmheanach na Parliamente. Déan sé foráil do bhó séad na Parliamente agus rialaíonn sé gach ábhar riarchán pearsanna agus agraíocht dóil. Mar hampla banistín sé Bartas Fergunov na hinstúda, dailánan sé le lúntis agus spansis da stáchar vísig, agus dreach díon sé trólínta na prálimenta go háirithe i gás cían ibra. Dailálan sé chomá li hirtí ar rachtáil kringahe, agus fiata sé kringahe kustan ú toskarachta údar ú os na gná anid ibra. Olivín sé mastachain katakais na prálimenta ina hóntasan. Nós ar sin, cinnan sé méadanna a legáilte ar na páirte polítiúla a bhfuil an idíochtacha i Parliament na Hórpa, agus an tom a thugtar dóibh sna séisiún umlánacha. Ach ní hinile, Sian Bureau Choma a Chiapan an Tádrúnaí a bhainistíon Sérvíisí Riarachain na Parlamenta agus a chinan Cóhéanamh agus Agrú na Tádrúnaíochta. Ceapan sé stáit Sérvíisig Híisneisreacha ina Hauntasan. Chana Chóirimí Goléir a Chorgrí tagan Cuiste Fáraimachán an Bureau le chéile gá uair sa bhinaí de ghaná. Aistríit an Miantúrascí an Bureau go Cerahanga Fihid a Figiúla agus an son Cloitriad agus scaptariad na seis feisirí ille. Gan áras is féad le héin eisre ceisne a chur fé gníomhíochtaí an bhiúró. Sí Parliament na Háirpa a chur an chlársá i do láthair. Feig podcréalaí ille Europarl Radio.
4: Mutilazione genitale femminile. Queste parole fanno gelare il sangue. Purtroppo questa barbara tradizione non esiste soltanto negli incubi, ma è molto più diffusa di quanto si pensi. Il numero esatto di donne e ragazze che nel mondo hanno subito una mutilazione di questo tipo rimane sconosciuto. Secondo le stime dell'UNICEF sarebbero almeno 200 milioni in 31 paesi, per i quali vi sono dati significativi. E sono circa 4 milioni le ragazze che ogni anno rischiano di subire questa procedura.
5: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questa puntata affrontiamo la questione della mutilazione genitale, una pratica barbara per donne e ragazze a cui il Parlamento europeo vuole porre fine.
4: Che cos'è la mutilazione genitale femminile? Si tratta di un insieme di pratiche che, intenzionalmente e a scopi non terapeutici, alterano o causano lesioni agli organi genitali femminili. Chi infligge questo tipo di mutilazione solitamente la giustifica adducendo motivi culturali, religiosi o sociali. Le vittime sono in genere bambine e ragazze fino ai 15 anni di età. Non sorprende che la mutilazione genitale femminile possa avere gravi effetti immediati e a lungo termine per la salute e il benessere delle vittime. Non solo, ma tale pratica è completamente priva di vantaggi per la salute.
5: È più comune in Africa, ma è diffusa anche in alcuni paesi del Medio Oriente e dell'Asia. E stando alle segnalazioni, questa pratica dannosa è molto più vicina a noi di quanto si pensi. Dal momento che sono state identificate vittime o potenziali vittime in almeno 16 paesi dell'Unione Europea. Sfortunatamente non vi sono statistiche ufficiali dell'Unione sul numero di casi di mutilazione genitale femminile in Europa.
4: Sappiamo però che ci sono ancora milioni di persone a rischio. Nonostante il calo complessivo del fenomeno negli ultimi tre decenni, non tutti i paesi hanno fatto progressi e il ritmo del declino non è stato uniforme.
5: Le Nazioni Unite definiscono la mutilazione genitale femminile come una pratica dannosa da eradicare entro il 2030. Per contribuire a raggiungere l'obiettivo, hanno dichiarato il 6 febbraio Giornata internazionale della tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili. Si tratta principalmente di un'iniziativa di sensibilizzazione.
4: A fianco dell'ONU in questa battaglia c'è anche il Consiglio d'Europa, che nel 2017 ha adottato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. È il primo trattato a riconoscere l'esistenza della mutilazione genitale femminile in Europa e stabilisce una serie di obblighi specifici per prevenirla, combatterla e offrire sostegno alle vittime. La Convenzione è entrata in vigore il 1 ottobre 2023.
5: Parliamo ora delle iniziative e dei progetti legislativi e politici dell'Unione. La politica dell'Unione Europea sulla mutilazione genitale femminile è molto chiara. Si tratta di una forma di abuso minorile e di violenza di genere a cui bisogna porre fine. Oltretutto, la mutilazione genitale viola una serie di diritti umani, tra cui il diritto alla salute, il diritto a non essere sottoposti a tortura e ad altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e il diritto alla vita, nel caso in cui la procedura risultasse fatale. Questi diritti umani di base sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
4: Se poi vi si aggiunge la migrazione, questa pratica dannosa diventa ancora più difficile da monitorare. Ogni anno sono circa 20.000 le donne e le ragazze provenienti da paesi in cui si praticano mutilazioni genitali femminili che cercano asilo nei paesi dell'Unione e, secondo le stime, 1.000 richieste di asilo sarebbero direttamente collegate alle mutilazioni. Dal 2008 questo numero è in crescita costante. Considerata la loro vulnerabilità, la direttiva sulle condizioni di accoglienza e asilo fa specificamente riferimento alle vittime di mutilazione genitale femminile tra le persone che dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza sanitaria durante la procedura di asilo.
5: Proteggere le potenziali vittime è senza dubbio importante, ma come comportarsi con chi ha già subito mutilazioni? Benché l'Unione non disponga attualmente di strumenti comuni vincolanti per proteggere le donne dalla violenza, esistono norme specifiche in una serie di ambiti. Per esempio, la direttiva sui diritti delle vittime fa del sostegno alle vittime di violenza, comprese le mutilazioni genitali femminili, un obbligo giuridico. L'obiettivo ultimo è di responsabilizzare le comunità grazie a un cambiamento culturale sostenibile e a lungo termine. È infatti l'unico modo per risolvere definitivamente il problema.
4: L'Unione Europea sta cercando di integrare azioni contro la mutilazione genitale femminile in tutti i settori di intervento. Resta comunque il fatto che molte misure urgenti, necessarie per porvi fine, sono di competenza degli Stati membri. Il caso più evidente sono i procedimenti penali nei confronti di chi esegue queste pratiche. Le mutilazioni sono ora un reato perseguibile per legge in tutti gli Stati membri, sia in quanto reato specifico, sia in quanto danno o lesione personale. Tuttavia, data la loro natura, solo pochi casi finiscono effettivamente dinanzi a un tribunale. È dal 2001 che il Parlamento europeo chiede che gli autori di questi reati siano puniti. E alcuni progressi sono stati compiuti. Sostenere gli Stati membri nel perseguire gli autori di questa pratica è infatti ormai una priorità dell'Unione.
5: Il ruolo del Parlamento nella sensibilizzazione su questo problema, anche attraverso i lavori della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, è stato fondamentale per porre la mutilazione genitale femminile in cima all'agenda internazionale.
4: Per arrivare all'obiettivo di eliminazione totale di questa pratica entro il 2030, bisogna adottare un approccio triplice: prevenire, proteggere e perseguire. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma almeno il messaggio è chiaro: per le mutilazioni genitali femminili la tolleranza è zero.
5: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo. Ne potete ascoltare altri su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
6: Es ist Zeit, wählen zu gehen. Vom 6. bis zum 9. Juni gestalten dieses Jahr Millionen Unionsbürgerinnen und Bürger mit ihrer Stimme die Zukunft der Europäischen Union mit. Bei der Europawahl. Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte EU-Organ und die Europawahl ist eines der größten Demokratieereignisse der Welt.
7: In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie alles Wichtige über die Wahl zum Europäischen Parlament. Diese Folge dreht sich darum, wie man zuverlässige Quellen von Desinformation unterscheidet und wie man offizielle Informationen der EU-Organe erkennen kann.
6: Die Europawahl steht vor der Tür. Deshalb ist es wichtig, gut über die Kandidatinnen und Kandidaten, die politischen Strategien und die Themen Bescheid zu wissen, um die es geht. Aber das Internet wimmelt von Fehlinformationen und macht es einem schwer, Richtiges von Falschem zu unterscheiden. Heute zeigen wir Ihnen Strategien, die helfen, einige Klippen zu umschiffen.
7: Aber warum ist es eigentlich so wichtig, zuverlässige Quellen zu finden? Nun, Fehlinformationen können unsere Sicht der Dinge und unsere Entscheidungen beeinflussen, besonders unsere Wahlentscheidungen. Und die EU ist zugegebenermaßen nicht leicht zu verstehen. Man braucht schon genaue Informationen, um zu begreifen, wie sie funktioniert.
6: Wenn Sie etwas im Netz suchen, geben Sie wahrscheinlich, wie viele andere, erst einmal Schlagwörter in eine Suchmaschine ein. Das ist auch gar keine schlechte Idee. Doch Vorsicht! Die ersten Suchergebnisse sind nicht unbedingt am zuverlässigsten. Meistens handelt es sich nämlich dabei um Webseiten, die ganz einfach gesponsert oder sehr häufig besucht werden. Wenn man mehr über die EU erfahren will und verlässliche Quellen sucht, empfiehlt es sich, gleich auf die offiziellen Websites der Organe und Einrichtungen der EU zu gehen. Sie bieten genaue und aktuelle Informationen über politische Strategien, Vorschriften und Aufgaben dieser Organe und Einrichtungen. Die offizielle Website der EU heißt europa.eu. Hier finden Sie sehr viele Informationen aus erster Hand.
7: Aber wie erkennt man offizielle Websites der EU? Vor allem daran, dass die Internetadressen auf europa.eu enden. Außerdem sind sie normalerweise in allen Amtssprachen der EU verfügbar und ganz unten auf der Seite wird auf andere Institutionen oder Kanäle der EU hingewiesen. Fakten und Zahlen auf Websites der EU werden immer von wissenschaftlichen Einrichtungen und Statistikämtern überprüft.
6: Sinnvoll ist auch, die sozialen Medien nach offiziellen Konten zu durchsuchen, die von den Institutionen der EU überprüft oder verwaltet werden. Hier findet man häufig zuverlässige Aktualisierungen und Klarstellungen zu wichtigen Fragen. Neben bzw. hinter dem Namen dieser Konten steht in der Regel ein blaues Häkchen. Daran kann man erkennen, dass sie nicht gefälscht sind.
7: Eine weitere gute Idee ist, die offiziellen Websites von Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten zu besuchen, die bei der Europawahl antreten. Oft findet man dort Einzelheiten zu den Programmen und politischen Vorstellungen und kann dann entsprechend fundierte Vergleiche anstellen.
6: Ganz wichtig ist auch, Informationen aus mehreren Quellen miteinander zu vergleichen. Wenn eine bestimmte Nachricht bei Ihnen die Alarmglocken schrillen lässt oder Ihnen widersprüchlich vorkommt, sollten Sie auf den Seiten renommierter Nachrichtenmedien oder auf Faktenprüfungswebsites nachsehen, ob die Informationen tatsächlich stimmen. Und nicht zuletzt gilt, was in den sozialen Medien weiterverbreitet wird, sollte man nicht für bare Münze nehmen. Soziale Medien können zwar sehr sinnvoll sein, um mit anderen in Kontakt zu treten und sich auf dem Laufenden zu halten, sie sind aber auch ein möglicher Nährboden für Fehlinformationen. Überprüfen Sie immer die Quellen und die Verfasser, bevor Sie im Internet veröffentlichte Informationen weitergeben oder ihnen Glauben schenken.
7: Fassen wir zusammen. Damit man bei der Europawahl gut Bescheid weiß und sich nicht leichtfertig entscheidet, sollte man vorher auf jeden Fall verlässliche Quellen ausfindig machen. Wenn Sie auf offiziellen Websites suchen, Informationen aus mehreren Quellen überprüfen und dem, was Sie online finden, kritisch gegenüberstehen, sind Sie trotz der vielen Fehlinformationen gut gerüstet und können ein fundiertes Urteil fällen.
6: Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, wer Sie im Parlament vertritt und an der Ausarbeitung neuer EU-Vorschriften mitwirkt. Und Sie beeinflussen damit auch die Wahl der Europäischen Kommission. Ihre Entscheidung wirkt sich nicht nur auf Ihren Alltag, sondern auch auf den vieler anderer in der gesamten EU aus. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie ist eine gemeinsame Errungenschaft. Und wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung, sie mitzugestalten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
8: Imaginez un instant. Vous êtes à Paris. Vous entrez dans une boulangerie. Vous achetez un croissant pour 1,50 €. Vous prenez ensuite un billet de train à 90 € direction Bruxelles pour aller savourer des moules frites à 25 € près de la Grand Place. Et tout cela sans avoir besoin de vérifier le taux de change ou d'échanger de l'argent. Aujourd'hui, cela semble on ne peut plus naturel. Mais il y a 30 ans, voyager à travers l'Union européenne signifiait changer plusieurs fois de monnaie et subir les fluctuations permanentes des taux de change. Ce qui semblait autrefois faire partie intégrante des voyages en Europe a laissé place à la simplicité, l'euro. La monnaie unique, qui facilite aujourd'hui nos voyages, nos achats et nos paiements dans 21 pays.
9: Cet épisode de la série « L'histoire et les faits » nous explique comment l'euro est devenu une pierre angulaire de l'intégration européenne et ce qu'il représente aujourd'hui pour les citoyens et les entreprises.
8: L'euro est bien plus qu'une monnaie. C'est l'un des symboles les plus visibles de l'intégration européenne et un pilier du projet économique de l'Union. Tous les jours, plus de 350 millions de personnes l'utilisent à travers l'Europe. Mais comment fonctionne la zone euro? Comment les pays ont-ils adopté la monnaie unique? Et quel rôle le Parlement européen a-t-il joué dans ce processus?
9: L'idée de l'euro remonte à la fin des années 60. Mais c'est le traité de Maastricht, signé en 1992, qui a tracé la voie vers la monnaie unique. Il a établi des conditions strictes pour les pays souhaitant rejoindre la zone euro, que l'on appelle aujourd'hui les critères de convergence. Ces critères reposent sur quatre objectifs. La stabilité des prix, une gestion budgétaire responsable, des taux d'intérêt prévisibles et une monnaie stable et solide. En clair, chaque pays devait prouver que son économie était prête avant d'entrer dans la zone euro. L'euro a été lancé officiellement en 1999, mais uniquement pour les paiements électroniques et les transactions financières. 3 ans plus tard, le 1er janvier 2002, les billets et pièces sont entrés en circulation, remplaçant ainsi les monnaies nationales dans 12 pays. Ce fut l'un des plus grands changements monétaires de l'histoire. Plus de 15 milliards de billets et 52 milliards de pièces ont été mis en circulation en Europe. Aujourd'hui, 21 pays de l'Union européenne ont adopté l'euro comme monnaie officielle. 5 pays de l'Union européenne ne l'ont pas encore adopté. La Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et la Tchéquie. Ils seront toutefois juridiquement tenus de le faire une fois que les conditions seront remplies. Le Danemark constitue une exception. Un accord spécial, négocié en 1992, lui permet de ne pas participer à la monnaie unique.
8: Partager une monnaie, c'est aussi partager des responsabilités. Comme les pays utilisent la même monnaie, ils doivent coordonner étroitement leurs politiques économiques pour garantir la stabilité et tirer pleinement parti de la monnaie commune. Cette coordination s'effectue au sein de l'Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances des pays de la zone euro. Ils y discutent régulièrement des défis économiques, des perspectives de croissance et des politiques budgétaires.
9: Le passage à l'euro ne s'est pas limité à l'impression de nouveaux billets. Il s'agissait d'un vaste projet juridique et économique. 2 règlements clés de l'Union européenne ont encadré la transition afin d'assurer un passage en douceur. Ils ont garanti que nos prêts hypothécaires, nos contrats de travail et notre épargne soient préservés, tout en assurant une conversion transparente et équitable des anciennes monnaies vers l'euro. En résumé, la continuité juridique et l'équité économique ont été assurées dès le premier jour. L'euro a également éliminé les incertitudes et les coûts liés au taux de change pour les entreprises actives dans plusieurs pays de la zone euro. Les échanges transfrontières, les investissements et la comparaison des prix sont ainsi devenus plus simples et plus prévisibles et la transparence des prix s'est accrue. Au cœur de l'euro se trouve la Banque Centrale Européenne, la BCE, dont le siège est à Francfort. Avec les banques centrales nationales des pays de la zone euro, elles forment ce qu'on appelle l'eurosystème. Sa mission principale est de maintenir la stabilité des prix, de définir la politique monétaire de la zone euro et de veiller au bon fonctionnement du système financier. L'indépendance de la BCE à l'égard des influences politiques garantit sa crédibilité et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'euro inspire confiance en Europe comme dans le monde.
8: Le Parlement européen joue lui aussi un rôle essentiel depuis le début. Il participe à l'élaboration des règles qui encadrent l'euro, supervise la gouvernance économique et demande des comptes à la BCE et aux autres institutions de l'Union européenne. Le Parlement veille à ce que la voix des citoyens soit entendue dans les débats sur la stabilité financière, la protection des consommateurs ou encore les réformes économiques.
9: Beaucoup de citoyens sont convaincus qu'avec l'euro, tout est devenu plus cher et il est vrai que certains prix du quotidien ont augmenté de manière visible. Mais si l'on examine les données officielles sur l'inflation pour l'ensemble de l'économie, on constate que la réalité est différente. Des études menées par des chercheurs indépendants montrent que l'introduction des billets et pièces en euros n'a entraîné qu'une légère hausse ponctuelle de l'inflation, souvent estimée à quelques dixièmes de points de pourcentage. Autrement dit, le prix de certains produits du quotidien a effectivement augmenté, et cela a marqué les esprits, mais le coût de la vie n'a pas explosé du seul fait de l'euro. D'autres facteurs, comme l'évolution des salaires, les prix de l'énergie ou la conjoncture économique, ont joué un rôle bien plus important dans l'évolution des prix au fil du temps.
8: À l'image de l'Europe, l'euro a évolué au fil des défis. Après la crise financière de 2008 et la crise de la dette dans la zone euro, de nouveaux instruments ont été créés, comme le mécanisme européen de stabilité, pour protéger la zone euro et renforcer sa gouvernance financière. Les leçons tirées de ces crises ont permis de rendre la monnaie unique plus résiliente et plus stable. Si l'euro est la monnaie officielle de 21 pays de l'Union européenne, il est également utilisé en dehors de l'Union, notamment en Andorre, à Monaco, à Saint-Marin, au Vatican, au Monténégro et au Kosovo. Cela témoigne de son attractivité et de son importance, bien au-delà des frontières de l'Union européenne.
9: À l'avenir, l'euro continuera d'évoluer. La Banque Centrale Européenne envisage de lancer un euro numérique vers l'année 2029. Cette nouvelle forme de monnaie viendra s'ajouter aux espèces et non les remplacer, afin d'adapter l'euro à l'ère numérique. Toute avancée fera l'objet d'un débat entre les institutions européennes, y compris le Parlement, afin de garantir transparence, sécurité et confiance.
8: De monnaie commune à responsabilité partagée, l'euro reste au cœur du projet européen. Il est fondé sur la confiance, la coopération et la capacité constante à s'adapter à un monde en mutation.
9: Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen.
10: Uma vez eleitos, os eurodeputados podem assumir várias funções, tais como exercer o cargo de presidente do Parlamento Europeu, fazer parte de comissões ou tornar-se observadores, que apesar de ser um cargo com menos visibilidade, é igualmente importante. Neste episódio, vamos analisar o cargo de observador, a fim de compreender melhor quem pode ser um, quais são as suas funções e como atuam. As eleições constituem a base de uma democracia funcional, ou seja, a observação eleitoral é uma forma de garantir que as eleições são justas, livres e democráticas. O Parlamento Europeu desempenha um papel importante nesse processo, enviando delegações para observar eleições em vários países, quando as autoridades nacionais o convidam a fazê-lo. Já envia missões de observação eleitoral a países terceiros desde 1994. Quando um país convida o Parlamento a observar as suas eleições, a delegação parlamentar realiza a missão de observação eleitoral em estreita cooperação com o Conselho Europeu, a Comissão Europeia e outras instituições internacionais relevantes. Nos últimos 20 anos, a UE efetuou mais de 200 missões de observação eleitoral em cerca de 75 países. Atualmente, o Parlamento Europeu envia até 12 delegações por ano para observar eleições em todo o mundo. Estas delegações juntam-se a missões com uma duração mais longa, já em curso, e lideradas pela UE ou pelo Gabinete para as Instituições Democráticas e os Direitos Humanos da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa. Os eurodeputados desempenham um papel crucial nestas missões. Cada missão de observação eleitoral da UE é chefiada por um eurodeputado, que é nomeado chefe de missão pelo vice-presidente da Comissão Europeia. As delegações incluem geralmente 7 deputados pertencentes a diferentes grupos políticos. Passam cerca de 4 ou 5 dias no país e reúnem-se com as autoridades locais, partidos políticos, ONGs e outros observadores. Durante as eleições propriamente ditas, os eurodeputados observam a abertura e o encerramento das eleições, a votação e a contagem nas assembleias de voto e noutros locais. Participam igualmente numa conferência de imprensa para apresentar as suas conclusões preliminares. Uma vez que os eurodeputados têm experiência em candidatar-se a cargos, compreendem os desafios e as nuances das eleições. Isso dá-lhes uma perspectiva única e ajuda-os a acompanhar o processo de forma eficaz. A sua presença também reforça a visibilidade e a legitimidade das missões de observação. Naturalmente, os eurodeputados respeitam um código de conduta rigoroso durante as missões. Devem evitar conflitos de interesses, não podem interferir no processo eleitoral e só podem tecer comentários sobre os candidatos ou questões políticas após a conferência de imprensa oficial. Tal ajuda a garantir que as suas observações são imparciais e credíveis. Por exemplo, a missão de observação eleitoral da UE ao Zimbábue de 2023 concluiu que, embora o quadro jurídico pudesse constituir uma base adequada para a realização de eleições em conformidade com as normas internacionais, a sua aplicação padecia de falhas. Tal resultou num ambiente injusto e intimidante para os eleitores. O antigo eurodeputado e chefe de missão, Fábio Máximo Castaldo, explicou que apesar do Zimbábue concordar em conceder à delegação acesso ao processo eleitoral, ainda assim enfrentaram obstáculos. Essa situação realçou a necessidade de melhorias significativas para que o país cumpra as normas eleitorais a nível regional e internacional. Fica evidente que as missões de observação eleitoral do Parlamento Europeu desempenham um papel crucial no apoio e na promoção da democracia em todo o mundo. O seu principal objetivo é ajudar os países a realizar eleições justas, livres e democráticas, analisando os processos eleitorais e fornecendo avaliações independentes e imparciais. Para saber mais sobre os outros cargos e funções importantes no Parlamento mencionados neste episódio, como Presidente do Parlamento Europeu, Vice-Presidentes ou as Comissões, ouça outros episódios da série O Jargão Simplificado. Este episódio é disponibilizado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
11: Elk jaar verdwijnt een enorme hoeveelheid plastic afval, niet in recyclingbakken, maar op stortplaatsen in verbrandingsovens en, jammer genoeg, in de natuur. En dan hebben we het over miljarden voorwerpen die eeuwen nodig hebben om afgebroken te worden. Je luistert naar de reeks Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering gaan we dieper in op de ambitieuze plannen van de EU om de hoeveelheid plastic die onze planeet verstikt te verminderen.
12: Plasticvervuiling is overal. Geen enkele hoek van ons continent en onze planeet blijft ervan gespaard. Het lijkt een onoverkomelijk probleem, maar de EU is vastbesloten het voortouw te nemen voor een schonere, duurzamere toekomst. Laten we beginnen met enkele cijfers. Ondanks het toenemende bewustzijn en de inspanningen om te recyclen, wordt veel plastic nog steeds niet gerecycled. De exacte cijfers variëren, maar naar schatting wordt minder dan 40% van het plastic verpakkingsafval in de EU gerecycled. Het merendeel belandt, zoals gezegd, op stortplaatsen, in verbrandingsovens of nog erger, ze vervuilen ons milieu. Dit vormt een groot probleem dat invloed heeft op onze oceanen, ons land en uiteindelijk ook onze gezondheid.
11: De strijd tegen plasticvervuiling is niets nieuws voor de EU. De afgelopen jaren heeft de EU stappen gezet in de richting van een circulaire economie voor plastic. De Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie van 2018 was een mijlpaal. Daarin werden ambitieuze doelstellingen vastgesteld voor recycling, het herontwerpen van plastic producten en de vermindering van afval. Met deze strategie werd de weg geheffend voor de richtlijn kunststoffen voor eenmalig gebruik, die in 2019 werd goedgekeurd. Deze richtlijn kwam tot stand dankzij het krachtige standpunt van het Europees Parlement en speelt een belangrijke rol in de strijd tegen plasticvervuiling in de EU. In de richtlijn worden bepaalde plastic producten verboden die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik en waarvoor alternatieven beschikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan plastic bestek, borden, rietjes, wattenstaafjes en ballonstokjes. Er werden ook streefdoelen vastgesteld voor het terugdringen van andere plastic producten voor eenmalig gebruik, zoals voedselverpakkingen en bekers. Daarnaast werd een regeling vastgesteld voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Die zorgt ervoor dat de vervuiler betaalt voor de inzameling en recycling. Met deze besluiten heeft het Europees Parlement een duidelijk signaal gegeven. Het tijdperk waarin we het systeem van nemen, maken en weggooien volgen, is voorbij. Maar de EU richt zich niet enkel op het reguleren van plastic. Het wil ook de plasticindustrie aanmoedigen om zich aan te passen en te innoveren. De EU erkent dat overgang naar een circulaire economie grote veranderingen in productieprocessen en materialen vereist en heeft daarom een aantal financieringsprogramma's en initiatieven in het leven geroepen. Die zijn bedoeld om bedrijven te helpen investeren in nieuwe, duurzamere technologieën, gerecycled materiaal voor nieuwe producten te ontwikkelen en werknemers op te leiden voor een groene toekomst.
12: Maar er is nog werk aan de winkel. Het Europees Parlement richt zich nu op de stille dreiging van microplastics. Deze kleine plastic deeltjes zijn minder dan 5 mm groot en baren steeds meer zorgen. Ze zijn afkomstig van verschillende bronnen. De afbraak van grotere plastic voorwerpen, cosmetica, synthetisch textiel dat vezels verliest tijdens het wassen en zelfs van banden die verslijten tijdens het rijden. De cijfers over de verontreiniging door microplastics zijn echt alarmerend. Uit studies kunnen we afleiden dat er dagelijks miljarden microplastics in het milieu vrijkomen. Ze zijn overal te vinden, van de diepste oceanen tot de hoogste bergtoppen, in ons voedsel en water, de lucht die we inademen en zelfs in het menselijk lichaam. In 2021 is de Europese Commissie met een EU-actieplan gekomen met de titel Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul. Daarin stelde de Commissie voor dat de EU zich inzet om uiterlijk in 2030 de hoeveelheid microplastics die in het milieu terechtkomt met 30% te verminderen. Het Europees Parlement dringt actief aan op alomvattende maatregelen om dit doel te bereiken. Het onderzoekt nieuwe wetgeving om microplastics die opzettelijk aan producten worden toegevoegd te verbieden en roept op tot innovatieve oplossingen om microplastics uit wasgoed en afvalwater op te vangen voordat die in rivieren en oceanen belanden. Het is een grote uitdaging, maar het parlement is vastberaden om elk aspect van plasticvervuiling aan te pakken.
11: We moeten allemaal ons steentje bijdragen om een plasticvrije toekomst mogelijk te maken. De EU en het Europees Parlement voeren belangrijke wetgeving in, maar het uiteindelijke succes van deze initiatieven hangt af van ons allemaal. Onze keuzes als consumenten maken wel degelijk een verschil. Laten we minder plastic wegwerpproducten verbruiken en kiezen voor herbruikbare alternatieven en correct recyclen. Want elk klein gebaar draagt bij tot een grote verandering.
12: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
13: De Europese Karel de Grote Prijs voor Jongeren wordt toegekend aan projecten van jongeren om de democratie in Europa te bevorderen. Deze projecten zijn meestal ook bedoeld om het wederzijdse begrip in Europa en de rest van de wereld te versterken. Dankzij deze prijs krijgen jongeren erkenning voor hun dagelijkse inspanningen om ons bewustzijn over een Europese identiteit te vergroten. De Europese Karel de Grote Prijs voor Jongeren is in 2008 in het leven geroepen en wordt uitgereikt door het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote Prijs in Aken in Duitsland. Elk jaar selecteren nationale en Europese juries één project uit elk EU-land. De nationale winnaars mogen naar de prijsuitreiking in Aken. Daar wordt de winnende top 3 bekendgemaakt. Dit jaar vond de prijsuitreiking plaats op 12 mei. De eerste plaats ging naar het project ILEM uit België. Het gaat om de allereerste taal-app die op maat gemaakt is voor vluchtelingen en asielzoekers. In de app wordt taal gebruikt om culturele misverstanden tussen vluchtelingen en het land waarin zij wonen op te helderen en de kenniskloof te dichten. De ILEM-app bevat nuttige zinnen, verhalen om de taal te leren, spelletjes en manieren om in contact te komen met andere gebruikers. De bedenkers van de app willen met dit project mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en sociale status samenbrengen. Het idee voor de app kreeg vorm in 2021 onder het motto Gemaakt door vluchtelingen voor vluchtelingen. Twee andere projecten behaalden een gedeelde tweede plaats, namelijk het Mobiele Klimaatmuseum uit Litouwen en de Europese correspondent uit Nederland. Het Mobiele Klimaatmuseum werd in mei vorig jaar opgericht door Active Youth, een for-purpose organisatie uit Litouwen. Het doel van het project is mensen aanmoedigen om milieubewuster te gaan leven. Het museum bestaat uit 4 mobiele zeecontainers die 4 thema's vertegenwoordigen: de klimaatverandering, de Europese Green Deal, duurzame landbouw en gezonde voeding en praktische tips om minder te consumeren. De tentoonstelling kan ook in andere landen nagebouwd worden. De andere winnaar van de tweede plaats was de Europese correspondent, een project uit Nederland. Aan dit project uit 2022 nemen 140 jonge journalisten uit heel Europa deel om artikels te schrijven met een Europese invalshoek. Dankzij een team van correspondenten kan op hun website en in hun nieuwsbrief verslag uitgebracht worden over heel Europa. De doelgroep is een community van burgers die verder willen kijken dan hun eigen landsgrenzen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op onze website.
14: Alcide De Gasperi era un visionario.
15: Alcide De Gasperi był wizjonerem, ale jego wizja nie zrodziła się z abstrakcyjnych ideałów. Ukształtowały ją doświadczenia człowieka, który żył na pograniczach zmieniających się imperiów. Te słowa przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli dobrze oddają, kim był Alcide De Gasperi, polityk, który marzył o pokojowym zjednoczeniu narodów Europy. Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiadamy w nich o ludziach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historię matek założycielek i ojców założycieli. Alcide De Gasperi urodził się w drugiej połowie XIX wieku, w części cesarstwa austro-węgierskiego, w której mieszkali głównie Włosi. Ten zagorzały przeciwnik faszyzmu w 1943 roku założył partię Chrześcijańska Demokracja. Po II wojnie światowej został pierwszym premierem Republiki Włoskiej. Funkcję tę sprawował do 1953 roku. Wraz z Konradem Adenauerem i Robertem Schumannem aktywnie działał na rzecz jedności europejskiej. Pozostawił po sobie ideę, że narody i ludzie mogą osiągnąć więcej, gdy współpracują. Urodził się w Trydencie, regionie pogranicza. Doświadczył przełomu epok. Potrafił patrzeć poza granice i horyzont historyczny. Dlatego był w stanie wyobrazić sobie zjednoczoną Europę. Świat, w którym różnorodność stanowiłaby o sile wielkiego wspólnego projektu. Alcide De Gasperi urodził się 3 kwietnia 1881 roku w górach Tridentu Górnej Adygi, znanego również jako Tyrol Południowy. Region ten należał wówczas do Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Wychował się w biednej rodzinie pobożnych katolików. W 1900 roku przeprowadził się do Wiednia, aby studiować filologię. Zaczął tam działać w katolickim ruchu studenckim. Po ukończeniu studiów wrócił do Tridentu, gdzie pracował jako dziennikarz dla katolickiej gazety. Brał udział w kampaniach na rzecz poszerzenia praw mniejszości włoskiej. Kiedy w 1918 roku rozpadło się Cesarstwo Austro-Węgierskie, Trydent włączono do Włoch. Rok później De Gasperi został współzałożycielem Włoskiej Partii Ludowej. W 1921 roku wybrano go do włoskiego parlamentu. W latach 20. Mussolini umacniał swoją władzę we Włoszech. W 1926 roku faszyści zdelegalizowali wszystkie inne partie polityczne, w tym Włoską Partię Ludową. Jej przywódcy albo usunęli się z życia politycznego, albo zostali wygnani z kraju. De Gasperi został aresztowany w 1927 roku i skazany na 4 lata więzienia. Uwolniono go dzięki interwencji papieża Piusa XI. Przez 14 lat pracował jako bibliotekarz w Watykanie. W tym czasie zastanawiał się, jak pogodzić swoje wartości religijne z działalnością polityczną. W końcu napisał Koncepcję odbudowy, publikację, która stała się kamieniem węgielnym chrześcijańskiej demokracji. Było to ugrupowanie, które De Gasperi założył potajemnie w 1943 roku. Po upadku faszyzmu De Gasperi przewodził swojej nowo powstałej partii i został premierem. Funkcję tę sprawował do 1953 roku. Odbudował Włochy na fundamencie nowej konstytucji republikańskiej i silniejszych instytucji demokratycznych. Wykorzystał też ożywienie gospodarcze. Przeprowadził reformy dotyczące praw wyborczych dla kobiet, mieszkalnictwa, gruntów, rozwoju południa Włoch i inwestycji w energię. De Gasperi był zdecydowanym zwolennikiem współpracy między państwami. Wierzył, że należy pilnie odbudować pozycję Włoch na arenie światowej. Reprezentował Włochy na konferencji pokojowej w Paryżu 10 sierpnia 1946 roku, kiedy to kraj ten ponownie przyjęto do społeczności międzynarodowej. Gdy zabieram głos na tym forum światowym, czuję, że wszystko poza państwa uprzejmością jest przeciwko mnie. To przede wszystkim mój status byłego wroga sprawia, że czuję się jak oskarżony. I fakt, że zostałem tu wezwany po tym, jak najwybitniejsi z was, po długiej i żmudnej debacie, wyciągnęli już swoje wnioski. De Gasperi przekonywał Włochy do udziału w amerykańskim planie Marshalla i do przystąpienia do NATO. A wszystko to w czasie, gdy w kraju tym działała jedna z największych partii komunistycznych.

Om het verdrag van Maastricht beter te begrijpen, moeten we eerst even terug in de tijd voor wat historische context. Het Europese project ging van start in de nasleep van de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. De Europese regeringen waren vastbesloten om een nieuwe oorlog te voorkomen. En volgens hen zou economische samenwerking leiden tot duurzame vrede. Vanuit die overtuiging richtten zij in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Daarop volgde bij het Verdrag van Rome in 1957 de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De volgende belangrijke stap was de Europese Akte van 1986. Het doel daarvan was om uiterlijk in 1992 een interne markt binnen de Europese Economische Gemeenschap tot stand te brengen. Deze interne markt zou het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal garanderen. Aan het eind van de jaren 80 hadden de leden van de Europese Economische Gemeenschap echter behoefte aan verdere integratie, niet alleen economisch, maar ook op politiek gebied. Het Verdrag van Maastricht, officieel het verdrag betreffende de Europese Unie, werd op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend door de 12 leden waaruit de Europese gemeenschappen toen bestonden. Het verdrag trad op 1 november 1993 in werking, nadat het door alle leden was geratificeerd. Het Verdrag van Maastricht was op allerlei manieren baanbrekend. In de eerste plaats werd de Europese Unie formeel opgericht, waardoor de Europese Economische Gemeenschap een nauwer en meer omvattend samenwerkingsverband werd. Daarnaast werd het burgerschap van de EU geïntroduceerd. Dankzij dit nieuwe concept konden burgers vrij binnen de Europese Unie reizen en verblijven. Ze kregen ook actief en passief stemrecht bij lokale verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement in een EU-land van hun keuze. Dat bracht een sterker gevoel van Europese eenheid en identiteit teweeg. Een van de belangrijkste aspecten van het Verdrag van Maastricht was dat het de blauwdruk vormde voor de Economische en Monetaire Unie. Die leidde uiteindelijk tot de invoering van de euro als gemeenschappelijke munt, waarmee de economische stabiliteit zou worden gestimuleerd en handel en reizen tussen de EU-landen makkelijker zouden worden. Met het verdrag kwam een Europese Unie tot stand die rustte op drie pijlers. De eerste pijler betrof de Europese gemeenschappen en omvatte beleid op het gebied van economie, sociale zaken en milieu. De tweede pijler bestond uit het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Het doel daarvan was zorgen voor een uniforme externe aanwezigheid en veiligheidsstrategie. Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken vormde de derde pijler, met als zwaartepunten rechtshandhaving, juridische zaken en immigratiebeleid. Dankzij het verdrag werd de rol van het Europees Parlement aanzienlijk groter, en wel door de invoering van een medebeslissingsprocedure. Daarmee kreeg het parlement ruimere wetgevingsbevoegdheden en werd het samen met de Raad van de Europese Unie op veel beleidsterreinen medewetgever. Het parlement kreeg via dit verdrag ook meer invloed op de Europese Commissie. Zo kreeg het de bevoegdheid om de voorgedragen kandidaat voor het ambt van voorzitter van de commissie en de commissie als geheel goed te keuren of af te wijzen. Daarnaast kreeg het parlement een sterkere rol toebedeeld bij begrotingszaken, waardoor het meer controle kreeg over de EU-begroting. Dankzij deze ontwikkelingen is het besluitvormingsproces van de EU transparanter geworden en is de wil van de burger beter vertegenwoordigd. Het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam en later het Verdrag van Nice. Het Verdrag van Amsterdam werd ondertekend op 2 oktober 1997 en trad in werking op 1 mei 1999. Het had tot doel de Europese instellingen te stroomlijnen als voorbereiding op toekomstige uitbreidingen van de EU. Ook werd het concept van nauwere samenwerking geïntroduceerd. Dat houdt in dat een groep EU-landen ervoor kan kiezen om onderling een samenwerking aan te gaan om op bepaalde terreinen vooruitgang te boeken, zelfs als andere EU-landen daar niets voor voelen. Deze flexibiliteit was essentieel om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en belangen van een groter wordende EU. Verder werd bij het Verdrag van Amsterdam het sociale hoofdstuk opgenomen in het EU-recht, waarmee het belang van sociale rechten, werkgelegenheid en non-discriminatie werd benadrukt. Het verdrag was ook bedoeld om een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen, die moest leiden tot nauwere samenwerking tussen de EU-landen op het vlak van bijvoorbeeld asiel, immigratie en justitie. Bovendien is het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid dankzij het verdrag aangescherpt, omdat daarbij de functie van hoogste diplomaat van de EU in het leven werd geroepen. Dankzij de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, zoals deze belangrijkste diplomaat officieel heet, kan de EU eensgezinder optreden op het internationale toneel. Verder werden de Europese instellingen via het verdrag hervormd
om de efficiëntie daarvan te verbeteren en werden de medebeslissingsprocedure en de bevoegdheden van het Europees Parlement uitgebreid. Het verdrag van Nice werd op 26 februari 2001 ondertekend en trad 2 jaar later in werking. Het diende er vooral toe om de EU voor te bereiden op de grootste uitbreiding tot nu toe, de toetreding van 10 nieuwe landen in 2004. Met dit verdrag werd de weging van stemmen in de Raad bijgesteld, werd de samenstelling van de Europese Commissie gewijzigd en werd het gebruik van besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen uitgebreid. Deze veranderingen waren cruciaal om ervoor te zorgen dat de besluitvormingsprocessen van de EU ook met een groter aantal lidstaten efficiënt en doeltreffend zouden blijven.

De grootschalige Russische invasie van Oekraïne duurt voort. Met elke maand die verstrijkt, worden de gevolgen voor het milieu van dit conflict ernstiger. Vooral de vernietiging van de Kachovka-dam in juni 2023 leidde tot zware schade aan de natuur. Hierdoor begon de internationale gemeenschap aandacht te besteden aan het milieuaspect van de oorlog. In deze podcast gaan we in op de zware tol die het conflict heeft geëist van het milieu. De vijandelijkheden begonnen in 2014 op de Krim en uiteindelijk zette Rusland op 24 februari 2022 een grootschalige invasie van Oekraïne op touw. Sindsdien heeft het conflict niet alleen geleid tot duizenden slachtoffers, een vluchtelingencrisis en economische problemen, maar ook tot ernstige milieuschade. De Russische aanvalsoorlog heeft diepe littekens achtergelaten op het natuurlijke landschap in Oekraïne. Schade aan industriële installaties heeft zware lucht-, water- en bodemverontreiniging tot gevolg gehad. Hierdoor worden mensen blootgesteld aan giftige chemicaliën en verontreinigd water. De oorlog heeft ook een negatieve impact gehad voor de rijke biodiversiteit van Oekraïne. Bosbranden, ontbossing, ontploffingen en de bouw van vestingwerken, allemaal zijn ze schadelijk voor wilde dieren en hun natuurlijke habitats, waaronder ook beschermde habitats in de biosfeerreservaten en nationale parken. Daarnaast is de bezorgdheid om de veiligheid toegenomen door de beschietingen rond de kerncentrale van Zaporizhia, de grootste kerncentrale in Europa. Het Oekraïense ministerie van Milieubescherming en Natuurlijke Hulpbronnen schat de milieuschade die Rusland sinds het begin van de oorlog tot midden juli 2023 heeft veroorzaakt op zo'n 53 miljard euro. Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, oftewel UNEP, heeft onderzocht hoe groot de milieu-impact van de oorlog is op Oekraïne. UNEP benadrukte dat het land te kampen heeft met meerdere crisissen in verband met chemische stoffen, munitie en militaire uitrusting, de aanwezigheid van allerlei verontreinigende stoffen en schade aan belangrijke infrastructuur, stedelijke gebieden en natuurgebieden. De oorlog heeft ook de landbouwproductie in Oekraïne verstoord en die is van vitaal belang, niet alleen voor de economie van het land, maar ook voor de voedselzekerheid in de hele wereld. Miljoenen hectare Oekraïnse landbouwgrond zijn zwaar gehavend door fysieke achteruitgang, wijdverspreide chemische vervuiling door mijnbouw en getroffen sectoren en ontplofte munitie. Uit bewijs blijkt dat Russische troepen op 6 juni 2023 de Kachovka-dam vernietigden. Dat was de grootste dam in Oekraïne. Deze daad werd massaal veroordeeld en beschreven als ecocide en de ergste milieuramp in Europa sinds Tsjernobyl. Door de catastrofale overstromingen liepen duizenden hectare land onder water, kwamen tientallen mensen om en waren duizenden gedwongen hun thuis te verlaten. Bovendien werd de normale toegang tot drinkwater verhinderd en werden irrigatiesystemen vernield. Daarnaast kwamen er vele tonnen verontreinigende stoffen vrij. Deze dreven via de rivier de Dnipro de Zwarte Zee in, die grenst aan de kusten van 6 landen, waaronder EU-landen Roemenië en Bulgarije, en die bovendien verbonden is met de Middellandse Zee. Dit heeft gevolgen voor marine ecosystemen in de regio en in andere landen. Verder heeft de vernietiging van de dam geleid tot grote zorgen voor de kerncentrale van Zaporizhia. De Kachovka-dam was namelijk de voornaamste bron van koelwater voor de centrale, hoewel er ook andere bronnen zijn. Oekraïne wil dat Rusland de geleden schade vergoedt, inclusief de milieuschade. Samen met zijn internationale partners heeft Oekraïne onderzocht hoe Moskou ter verantwoording kan worden geroepen. Ecocide is weliswaar sinds 2001 als strafbaar feit opgenomen in het Oekraïnse strafwetboek, maar velen vinden dat de zaak op internationaal niveau moet worden behandeld, om een gepast niveau van verantwoordingsplicht en schadeloosstelling te waarborgen. Er zijn dus verschillende manieren om te proberen herstelbetalingen te ontvangen. Maar geen daarvan is zonder uitdagingen. Het proces is ingewikkeld en allesbehalve rechtlijnig. Herstelbetalingen zoals deze zijn namelijk bijna nooit eerder gedaan. In januari 2023 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de oprichting van een tribunaal voor het misdrijf van agressie tegen Oekraïne. In dat document wordt ook erkend dat er een verband bestaat tussen oorlog en langdurige schade aan de natuurlijke omgeving en het klimaat.
Bovendien steunden de leden van het Europees Parlement in de resolutie de aanbeveling van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om een internationaal schaderegister op te richten. Dat zou moeten dienen als basis voor toekomstige herstelbetalingen voor schade aan het milieu en het klimaat. Midden juni 2023 nam het parlement een nieuwe resolutie aan over de duurzame wederopbouw van Oekraïne. De parlementsleden veroordeelden daarin de vernieling van de Kachovka-dam door Rusland. Ze onderstreepten dat het ging om een oorlogsmisdaad die tot ecocide heeft geleid. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op onze website.